0: zonder te komen. Volgens mij denk ik nummer 7. Ik heb niet zo'n vorige de rest die ik heb ingepakt, dat is niet te zien. Ik ben klaar gekomen, want ze hebben een bekeer zijn. Ik heb het gevoel dat ik het gevoel heb.
1: Ik heb het niet.

0: Sharon Rose. Sigui den sintonía di 88.9.
1: Radio Boguía 88.9 te presenta Avance di Noticia a Wo.
2: Buon di gas vos sigui donando vos tres, sin las. Passer i veres un di buona Eco Gas. Preso vos cilindro di 20 libri vaci. Paga solamente 27,50 e cambia sacchi pa uno completamente yen. Eco Gas, tanki flepo San Nicolás. Clapa servivo di geluna pa giabbiara di 8 ore mainta pa 5 ore tardi. E già sabra di 8 ore mainta te cu gestu sordi per dia. Eco Gas, economico, rapido e confiabile.
3: Nou, het is buitengewoon belangrijk dat we nog meer ondernemers krijgen op Aruba. Want het helpt ook om de economie nog sterker te maken. Het zorgt voor werkgelegenheid.

0: En bovendien, wat deze ondernemer ook doet, is storage creëren. Zowel koud als ook gewoon regular. En door die koude storage bijvoorbeeld kun je bederfelijke waar inkopen op het moment dat de prijs wat lager is. En weer doorverkopen op het moment dat de prijs ergens anders omhoog dreigt te gaan. En dat helpt er niet alleen bij aan de bestaanszekerheid, want daarmee blijven de kosten wat lager. Maar het zorgt er ook voor dat de producten dus gewoon meer op het eiland kunnen zijn. Dus dit ondernemerschap is om heel veel redenen goed. Bestaanszekerheid, voedselzekerheid, versterking van de economie. En wij zijn hier samen met de minister van Aruba. Waarom? Omdat wij niet alleen het Agri-fund hebben van Aruba. We hebben het Food Fund van Nederland waarmee we dit soort projecten financieren. En we hebben, dat was wat we vandaag ook deden, nog een aparte rekening. Die heet dan MKB voor het midden- en kleinbedrijf. Waarmee we dus kleine ondernemers willen ondersteunen. Om ervoor te zorgen dat ook zij een kans hebben om door te groeien. Ja, en ik denk dat het belangrijk is dat veel van uw kijkers zich afvragen: zou ik niet misschien een toekomst moeten hebben als ondernemer? Of ben ik een ondernemer en wil ik doorgroeien? Maak dan gebruik van de regelingen die er zijn. Of dat nou het Agri-fund is van Aruba, het Food Fund van Nederland, de MKB-regeling die er is. Kijk ook bij Credits, een organisatie die je echt kan helpen. Want als je een droom hebt om ondernemer te worden, ga er dan ook voor. Als je al ondernemer bent en je hebt een droom om door te groeien, pak die kans.
1: We nu staan junto com o staatssecretaris na Vapor Trading para entregar check junto com credits die uso de MKB-regeling. MKB-regeling a regla que Holanda e Aruba trazem budget para basta tempo, que está basicamente tipo de garantia para o instituto financeiro de um préstamo e está a ser mais fácil para um préstamo único que tem, quizás, risco com banco tradicional não quer tomar. E nós estamos muito contentes que tudo aqui, por sobre esta ajuda, empresário não conta um que mais não põe daring, isso não quizás tem um conceito novo que pode chegar mais ligado no financiamento. Então, é um tool importante para nós poder chegar na mais diversificação de companhias na nossa economia e fazer nossa economia mais forte. E isso mostra também com a Holanda, com a Aruba está trabalhando junto para estimular empresários no local com o tool financeiro com o Mister. Então, estou contente de portar ela presente para entregar junto com os secretários do Burg e com criados o primeiro check na Vapor Trading e assim é de máscara de preparação e de forma que junto nós estamos aqui atrás para fortificar a nossa economia.
2: Abi nos aqui nang nos promet cliente que hace uso de BMKB credit e nos na Vapor Trading, qual ta un die promet cliente nang die sete nang ku nos financia e credit su rol dinge sake ta basicamente colabora ku BMKB regeling pa sina nos entrepreneurs nang poe oportunidad pa haya financiamento pa expande nang compania. Solamente na Aruba nos ting na Bonaire, Corsau e San Martin, varios compania den pipeline e mi tingu bisita me den 6 luna di tempo nos financiar 7 companhias com alta roupa e tá demonstrar uma necessidade também para esse tipo de regeling aqui que tem garantia de BMKB.
3: Ei, botava o saco para depositar o cartão aqui na Ecotec?
4: Sim, verdade.
3: Como laga? Pensei, mas, abo na casa, abo companhia chiquita, que se botar uma quantidade de cartão, não cansa de curva. Bem depositar o cartão na cerca de nós, não larga na cúmula, vira muito roupa. Ecotec, sustentável, junto com o
5: Radio Boguía 88.9 presenta un avance de noticia a WO. ¿A qué hora más noticia a WO?
6: 88.9 WO FM.

0: forte nel momento na aqui tem espaço dentro do mercado econômico de Aruba para nos donar nos render um salário justo, para nos começar a mirar um Aruba realmente feliz, caminhando nos cidadãos, por cuidar na Yunan, não tem que trazer dois trabalhos para não poder sobreviver, não tem um trabalho, não tem bem casa tarde, atender com a Yunan, por papo com a Yunan, durante o dia, ajudando com a Iswerk, à noite está com a hora com a Nascera, não, vou para o Pai de Rumi, para nos criar outro tipo de sociedade e não é sociedade.
1: Essa aqui está freia de recessão, em sintonia com Boguia.
2: Olá! Radio Boguia 88.9 te apresenta Avance de Notícia a UOC.
3: Ei, botava o saco, vou poder depositar o cartão aqui na Ecotec?
4: Sim, verdade.
3: Como foi lá? Pensei, mas, abo na casa, abo companhia de quídico, se botei uma quantidade de cartão, não cansa a curva. Bem depositar o cartão na cerca nós, não laga na cúmula, vira muito roupa. Ecotec, sustentável, muito cubo.
5: Het is een samenwerking tussen de Universiteit van Aruba, de Universiteit van Sint Maarten en de Universiteit van Curaçao. En daar, met deze universiteit hebben wij een entrepreneurship programma gelanceerd, een summer school van 6 weken voor studenten uit Sint Maarten, uit Curaçao, uit Aruba. En alle studenten zijn nu hier op Aruba en we hebben het programma. Dus we voeren het programma uit. We zijn afgelopen maandag begonnen. Ja, dus we zitten nu een week hier op Aruba. Daarna gaan we studenten weer terug en doen we de rest van het programma online. En in augustus komen ze weer allemaal naar Aruba en dan hebben we onze showcase day. Dan gaan ze presenteren aan de community, aan alle stakeholders, aan alle partners, wat ze hebben verzonnen eigenlijk als oplossing voor bepaalde problemen die leven in de communities. Ja, en wij hopen natuurlijk dat er uit een aantal van die ideeën een echt bedrijf gaat komen. Dat dat de next generation of Caribbean founders wordt. Als je succesvolle bedrijven wil bouwen, dan moet je niet wachten tot het bedrijf al voor een deel tot wasdom is. Maar dan moet je eerder beginnen op de universiteiten met de studenten. Want je ziet dus dat innovatie overal in de wereld komt uit de universiteit. Dus als je die academic founders een boost kan geven, ja, dan lanceer je daarmee een enorme reeks van nieuwe bedrijven. En dat wil je, want laten we kijken naar de economie van Aruba. Toerisme. Super succesvol. Is ook hartstikke goed.
6: Maar
5: ook een succesvolle economie moet kijken naar, oké, wat wordt de volgende stap die we moeten zetten in onze economie? Niet anders dan toerisme, maar niet zo van, oh ja, dit is in plaats van toerisme, nee. Daarnaast kan je ook diversificeren in je economie. En dat is wat we hier aan het doen zijn. Ik ben er heel blij mee dat tijdens het bezoek van de staatssecretaris dat zoveel leden van de regering hier zijn om met de studenten in gesprek te gaan. Dat is natuurlijk hartstikke mooi.
7: Kingdom Startup Program is een programma dat wordt georganiseerd door de universiteit junto met de parte de representatie van de Hulana na Aruba e Curaçao. Met um programa caminha com o Robin, também junto de setting universitário e nanta sim, basicamente como para botar um entrepreneur, como para scale up, como para convertir a ideia de um negócio. E o tipo de programa aqui está muito importante para estimular nos Robin, não me setar um empregado amanhã, mas para portar doente, para mesmo um negócio. Mas para nós sim, aplicar o qual que nanta sim na universidade, knowledge general que nós temos, mas também por onde pensa que vou convertir essa ideia em uma ideia comercial e amanhã, agora vou acabar o estudo universitário, vou ter um negócio, vou começar um negócio, vou saber como para manejar um negócio e vou saber como para competir em mundo, vamos pôr, em mundo de negócio, desde uma economia que eu estou inovativo, caminho com isso, eu não tenho a minha ideia, não está mais adiante, então é tipo de programa aqui, está sumamente importante para estimular nos jovens para ter entrepreneurial mind. mind. E io sto molto contento con il tipo di collaborazione che esiste nel caso anche tanto con il segretario di Stato di Olanda, per tanto con l'Università di St. Martin, l'Università di Kosovo, sono tanto solo, sono tre semestri, con il settore privato, settore pubblico, tutto in beneficio di

0: die ons hoopt. Ik
1: heb het al een paar dingen gezegd, maar ik heb het al een paar dingen gezegd. Ik heb het al een paar dingen gezegd. Ja, semper nog staan aquí nang, na e banda aquí nang di oceaan, e Hollanda ta toch pas ta leo, pero do ku ta un programa ku ta collabora entre Full e Kingdom, ta hopi importante ku ting hende voor die Hollanda aquí nang tambe, i e staatssecretaris ta involvi ku Kingdom Affairs, dus ta hopi importante ku eta wa ku nos ting studiante, nos ting universidad aquí nang tambe, ku ta tra riba problemen nang echt die e isla nang mis. E dus mitas spera ku eta sinya basta awe i etin un bon vista riba kiko nosa hasi nos studiante i e instituto nang aki nang riba isla nang hopi di studiante ku nos tin kaba na universidad di Aruba tambe nanta entrepreneurs ding ding nang nang kier bira un entrepreneur pero ya na universidad eilig nos no tin un programa ku ta support isaki full dus ku e startup program nos tin un tool pa ayuda nang pa llegan nang goals di entrepreneurship kaba durante nang study i has mas success después i dor ku nos ta hasi junto ku startup program ta algo ku nos por incorporar por ta ding futuro ding programa nang di universidad mes tour e group nang ta presenta nang problema ku nang ta tackle ki solution nang ting of ki solution nang ta pensa ribeje i e kosbunta ku tour e guest nan ku te awo ku te bai na tour e meso nan ting su nan ting nan input tambe kung nan po yuda nan dus pa ejemplo nos apara na un mesa ku studiant di kosa ku ta pensa riba tra bloki nan pa construction for the waste ma bis nan ke pota bos nan po bai visita ecotec un rato pa sobra nan ta basic pa e separation di waste kaba e bo po hai un bon bis sta chi materiale lang bo por usa e chi con bono por usa pa esaki dus na maniera e pota e staatssecretaris ting su entrada nang pa hinna ku ting utiki plaka of pota ku otro po hinna nang ding politik ku po yuda nang ku e development di e solution dang tambe dus ja eigenlijk orden an tasali aki nang mister tamas leo ding nang e development di e solution nang.
2: We hebben een website thekingdomstartupprogram.com. Het is een vrij uniek programma dat we zo samenwerken in de Dutch Caribbean natuurlijk. Want we zijn echt op zoek naar die volgende leider, die volgende eigenaar van een bedrijf. Die ineens een probleem oplost waar we allemaal mee zitten. Met een oplossing die we nu nog niet eens kunnen bedenken. Dus het gaat echt over die creativiteit en the next wave, the next generation of Caribbean entrepreneurs.
3: Kiko ta nivika pata urubia. Nos gusta explorar los islas. Nos ta social y pasatempo con familia y amigos. Ta importante pa nos. Nos ta valente y ta masha orgulloso de nos gerencia. Aceita o Lubiano. Aceita quem nos está. Salute. Nos isla. Nos serpês. Balashi.
4: Radio Boguía 88.9 apresenta un avance de noticia a UO. A que hora más noticia a UO.
5: 88.9. E diferencia arriba Boguía.
6: Un bon transmisión escuchar 88.9 Bo FM.

0: E nós tem nos artistas na Rincon Boys que está preparando, passou não quer gana e mantenendo o título, não quer volve conquistar o título de es nan kuta gana Festival de Canto de Kaya, coapa ayer aya passar também a tomo lugar durante a festa na de Brasil. Do Santa de pleno training junto com Tyron, que se chama muito homem, pero nanta aqui nós temos um reportage de nan.
1: Nome do Tirso Coffee de Rincon Boys. Nós estamos preparando para dia 25 agosto de julho com o tremendo festival de Brasil. Nós temos duas cantigas, duas peças criollas para apresentar à noite. Bambisa, de dois, e à noite está com o Lastro, que nós apresentamos dois anos passados. Nós temos o título máximo. Então, agora aqui nós estamos bem para o back também.
2: Quando está indo que preparação e quem está é cantando Nanta?
1: É, o cantante Nanta Tyson Cruz, Nanta com o Reine Lutter.
2: Quando está indo que preparação do
1: Pan? Preparação está bem bom. O treino Nanta canando Zeta, vamos ver, na Argentina.
2: O Santa Baiano tem parado lá também?
1: Sim, é que eu prometo que sei, dia 25, nós está Tyson Cruz em para o shirt. Se você está interessado em shirt, mandei um WhatsApp ou um Facebook. Então, eu vou receber um shirt para apoiar-nos bem na totalidade, mas mandei sempre. Para nos engrandecer o dia de 25.
2: Membro da dia band, da produção de Rincon Boys, de Cava, para você tem adicional guitarrista?
1: Ah, não, sei da new member. Eu tenho um ano, dois, um ano, algo Cava. E nós temos para corista seco a join-nos, para o novo festival e. Já de futuro, se não está, William pode apresentar também na peça, participando também, está ok.
0: O corista novo, uau! Não está vaiendo para adelante. E também tem outra notícia que está muito importante. Aruba lança seu primeiro préstamo de BMKBACCS para fortalecer empresa na chiquito e mediano. Dus, ayer, ministro de Finanças, Assunto de Econômico e Setor Primário, Geoffrey Weaver, conjuntamente com o secretário de Estado, Eric van der Burg, fez uma visita na companhia, onde oficialmente fez entrega de primeiro préstamo para o programa aqui, quanto um programa que tem como meta para facilitar acesso na financiamento para empresas chiquito e mediano, onde brinda garantia parcial riba préstamo não, permitindo mais empresário realizar inversões e seguir crescendo. Durante a entrevista aqui nandi nosso colega na Telenotícia, ministro Geoffrey Weaver, está elaborar mais riba importância de iniciativa aqui para por fortalecer a companhia não como também o desenvolvimento econômico na Aruba.
3: Gewoon belangrijk dat we nog meer ondernemers krijgen op Aruba. Want het helpt ook om de economie nog sterker te maken. Het zorgt voor werkgelegenheid. En bovendien, wat deze ondernemer ook doet, is storage creëren. Zowel koud als ook gewoon regular. En door die koude storage bijvoorbeeld kun je bederfelijke waar inkopen op het moment dat de prijs wat lager is. En weer doorverkopen op het moment dat de prijs ergens anders omhoog dreigt te gaan. En dat helpt er niet alleen bij aan de bestaanszekerheid. Want daarmee blijven de kosten wat lager. Maar het zorgt er ook voor dat de producten dus gewoon meer op het eiland kunnen zijn. Dus dit ondernemerschap is om heel veel redenen goed. Bestaanszekerheid, voedselzekerheid, versterking van de economie. En wij zijn hier samen met de minister van Aruba. Waarom? Omdat wij niet alleen het Agri-fund hebben van Aruba. We hebben het Food Fund van Nederland waarmee we dit soort projecten financieren. En we hebben, dat was wat we vandaag ook deden, nog een aparte rekening. Die heet dan MKB, voor het midden- en kleinbedrijf. Waarmee we dus kleine ondernemers willen ondersteunen. Om ervoor te zorgen dat ook zij een kans hebben om door te groeien. Ja, en ik denk dat het belangrijk is dat veel van uw kijkers zich afvragen, zou ik niet misschien een toekomst moeten hebben als ondernemer? Of ben ik een ondernemer en wil ik doorgroeien? Maak dan gebruik van de regelingen die er zijn. Of dat nou het Agri-fund is van Aruba, het Food Fund van Nederland, de MKB-regeling die er is. Kijk ook bij Credits, een organisatie die je echt kan helpen. Want als je een droom hebt om ondernemer te worden, ga er dan ook voor. Als je al ondernemer bent en je hebt een droom om door te groeien, pak die kans.
4: We zijn nu met de staatssecretaris van Vapor Trading om te checken met de credits, die uso die MKB-regeling. MKB-regeling is een regel die Hollanden en Aruba traden budget voor basta tempo. Dat is basicamente een type garantie voor het instituut van financiën doen een prestamo. En dat is meer fácil voor doen een prestamo, omdat je een risico met een bank traditioneel niet wil doen. En we zijn heel content dat Tool hier is. Het helpt de empresario om te doen que mais não põe daring, isso não quizás tem concepto novo que pode chegar mais ligeiro na financiamento, então é tá um tool importante para nos poder chegar na mais diversificação de companhia na nossa economia e fazer nossa economia mais forte. E isso mostra também com Holanda, com Aruba está trabalhando junto para estimular empresários no local, com tool financeiro, com na mestre. Então, estou contente de portar o presente para entregar junto com os secretários de Burg e com credits e por meio de check na Vapor Trading e assim é de máscara de preparação e de forma a que junto nós está aqui atrás para fortificar nos

0: maakt denk ik nog niet een eindkeuze. U maakt wel een belangrijke beginkeuze. En die beginkeuze is kijken naar de toekomst en kijken hoe Aruba, het raffinaderijgebied en San Nicolas daarmee beter kan worden, sterker kan worden. En dat een hele belangrijke is. U heeft gelijk. De raffinaderij heeft in de geschiedenis van Europa een hele belangrijke rol gespeeld. Heeft mede geholpen om Europa vrij te laten zijn. Dus vanuit dat perspectief is het al belangrijk. Bovendien was de raffinaderij ook belangrijk binnen het Koninkrijk. En waar wij aan moeten werken de komende jaren is hoe wij met de vier landen, en dus ook Aruba en Nederland, het Koninkrijk sterker kunnen maken op allerlei manieren. En hoe we ervoor kunnen zorgen dat onze economieën gaan bloeien. Of beter nog gaan bloeien, want laat ik dat ook even gezegd hebben waar de pers bij is. Nederland kan echt met jaloezie kijken naar de begroting van Aruba, waarbij de staatsschuld daalt. Er sprake is van een overschot ieder jaar, waar de meeste landen in de wereld, laat staan het Koninkrijk, van kunnen dromen. Dus Aruba is goed bezig en laten we gewoon samen daarin blijven optrekken.
1: Alsjeblieft.
0: Thank you.

0: No está bien, no nos no te avance, un beno está back, seguro.
1: Amita Sharon Rose, sigue en sintonía de 88.9.
2: Radio Boguía, 88.9, te presenta Avance de Noticia a WO.
3: Nou, het is buitengewoon belangrijk dat we nog meer ondernemers krijgen op Aruba. Want het helpt ook om de economie nog sterker te maken. Het zorgt voor werkgelegenheid. En bovendien, wat deze ondernemer ook doet, is storage creëren. Zowel koud als ook gewoon regular. En door die koude storage bijvoorbeeld kun je bederfelijke waar inkopen op het moment dat de prijs wat lager is. En weer doorverkopen op het moment dat de prijs ergens anders omhoog dreigt te gaan. En dat helpt er niet alleen bij aan de bestaanszekerheid. Want daarmee blijven de kosten wat lager. Maar het zorgt er ook voor dat de producten dus gewoon meer op het eiland kunnen zijn. Dus dit ondernemerschap is om heel veel redenen goed. Bestaanszekerheid, voedselzekerheid, versterking van de economie. En wij zijn hier samen met de minister van Aruba. Waarom? Omdat wij niet alleen het Agri-fund hebben van Aruba. We hebben het Food-fund van Nederland waarmee we dit soort projecten financieren. En we hebben, dat was wat we vandaag ook deden, nog een aparte regeling die heet dan MKB voor het midden- en kleinbedrijf. Waarmee we dus kleine ondernemers willen ondersteunen. Om ervoor te zorgen dat ook zij een kans hebben om door te groeien. Ja, en ik denk dat het belangrijk is dat veel van uw kijkers zich afvragen: zou ik niet misschien een toekomst moeten hebben als ondernemer? Of ben ik een ondernemer en wil ik doorgroeien? Maak dan gebruik van de regelingen die er zijn. Of dat nou het Agri-fund is van Aruba, het Food Fund van Nederland, de MKB-regeling die er is. Kijk ook bij Credits, een organisatie die je echt kan helpen. Want als je een droom hebt om ondernemer te worden, ga er dan ook voor. Als je al ondernemer bent en je hebt een droom om door te groeien, pak die kans.
4: We nu staan junto com o staatssecretaris na Vapor Trading para entregar check junto com credits de uso de MKB-regeling. MKB-regeling a regla que Holanda e Aruba trazem budget para basta tempo, que está basicamente tipo de garantia para o instituto financeiro de préstamo e está a ser mais fácil para dar préstamo, único tem quizás risco com banco tradicional não quer tomar. E nós estamos muito contentes que tudo aqui sobre esta ajuda empresário não conta tique mas não põe daring, isso não quizás tem conceito novo que pode chegar mais ligado a financiamento. Então, é um tool importante para